alles wijken, kiki miki. Ik wil all in alles wijken, kiki miki. Ja, moet doen met all in hell, kiki miki. All in mijn armoe bel, kiki miki. Ket zal uwe lijken, kiki miki. Rat al wonen kijken, kiki miki. Ja, goeie wiesma zat als alle, kiki miki. Polen mijn dag in de schalen, kiki miki.